0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De midzomerwegwandeling in Burgum van onkomende sneur 22 juni gaat net terug. De organisatie had dit besluit naam vanwege de verwachte hege temperaturen. De zoenens en veiligens van deelnemers die voorop meldt de organisatie. Deelnemers van Watercontact Games bekend binnen krijgen een digitaal routeboekje met routeinformatie. Zie kennen de kuier op een later moment zelfstandig meidje als de ware omstandigheden gunstiger binnen. Meer als 150 mensen kwamen waar zijn en oor op de Ziel in Dokkum met een welkomstactie van Vlechteling. Met de geëerkomsten woonde initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die hier besteden voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
2: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden, maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen gaan. Dus we houden ze net zin onder de grens. Of we met ze deer zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
1: De welkomstactie waard organiseren in oren naar de demonstratie van het zinstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Thomas Juneplant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jerrebarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heije Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat trok de geurstige meid hier.
3: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jaren lang enthousiast bent over die jerrebarren en als dan ik merkst van hé, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk toeneemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht

0: moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
8: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus, time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
15: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar op naar het weekend.

0: Van Dwarp ontstijt.
1: RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De midzomerwegwandeling in Burgum van onkomende sneur 22 juni gaat net terug. De organisatie had dit besluit naam vanwege de verwachte hoge temperaturen. De zoenens en veiligens van deelnemers staan voorop, meldt de organisatie. Deelnemers van Watercontact Games bekend binnen krijgen een digitaal routeboekje met routeinformatie. Zie kennen de kuier op een later moment zelfstandig meidje als de ware omstandigheden gunstiger binnen. Meer dan 150 mensen kwamen woensdag bij een oor op de Ziel in Dokkum met een welkomstactie van Vlechteling. Met de gekomst woonde de initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die hier staan voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
3: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden, maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen gaan. Dus we houden ze net zien aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
2: De welkomstactie waard organiseren in oorin naar de demonstratie van tienstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor tongsjoenen plant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jerrebarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wils het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heije Volkertsma van stichting Het Eibertsheim komt dat door de gunstige meid die het.
4: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jerrebarren en als dan ik merk van hey, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk dan neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
2: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoeg op www.rtvnof.nl. Haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040 44 12 02.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bosch.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in dat bad.
11: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
13: Dit is het nieuws, mijn naam is

0: Mike Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Dit is RTV NOF.
16: Mijn

0: 9.
1: Altijd actueel. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De midzomerwegwandeling in Burgum van onkomende sneur 22 juni gaat net terug. De organisatie had dit besluit naam vanwege de verwachte hege temperaturen. De zoenens en veiligens van deelnemers die voorop meldt de organisatie. Deelnemers van Watercontact Games bekend binnen krijgen een digitaal routeboekje met routeinformatie. Zie kennen de kuier op een later moment zelfstandig meidje als de ware omstandigheden gunstiger binnen. Meer dan 150 mensen kwamen waar Jumbi en Oor op de Ziel in Dokkum met een welkomstactie van Vlechteling. Met de geerkomsten woonde initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die hier besteden voor de opvang van Vlechteling en de mogelijke komst van een AZC.
3: Wat mij het meeste invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden. Maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te lonen gaan. Dus we houden ze net zin onder de grens. Of omdat ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
2: De welkomstactie waard organiseren in oren naar de demonstratie van het zinstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Thomas Juneplant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jerrebarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Heije Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat toch de geurstige meid die het.
4: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jarenbaren en als dan ik merk van hé, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk dan neemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
2: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0411 44 12 02.

0: Altijd actueel. RTV NOF.
1: Het lood van stad, waard en woorden. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de hand.

0: 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl. Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: De pannenkoektrein!
3: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
2: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
4: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
5: Ja, echt maatwerk.
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Bakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
10: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
14: In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
15: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Niet onder de laden door. Dat brengt ongeluk.
18: Oeh.
17: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
18: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
17: Raadsma?
18: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
19: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
20: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
21: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
22: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
25: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
26: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
25: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
26: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
27: WOQS.nl.
25: Oh, 11:30.
28: Hocus pocus. Time for focus.
29: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
30: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
31: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
27: WOQS.nl.
32: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
30: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
33: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
34: Dat wie toen, no mij ik zelf rieden. Even sjen op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even sjen wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard. Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
12: Dit is RTV NOF.
35: Mijn ontbijtpop.

0: is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Een goedemorgen, luisteraars. Ja, u hebt nog steeds afgestemd op RTV NOF. Dat is de grote streekzender van Noordoost-Friesland. En het gaat worden aflevering 602 van dat mooie uurtje Ontbijtpop. Het is een uurtje met vriendelijke, niet al te ruige popmuziek. Ja, de aandacht die we vorige week hebben gegeven aan de recente uitvinding van wc-papier zonder kartonnen rolletje. Ja, dit heeft ons geïnspireerd om deze mooie ochtend te gaan starten met wat dingetjes. En wat zijn dat dan voor dingetjes, hoor ik u denken? Ja, dat weten wij ook niet, maar het blijkt dat dingen en dingetjes in de popmuziek een geliefd onderwerp zijn. En een paar van die dingen die hebben we nou maar eens bij elkaar gezocht. En de eerste van die dingen die komt van Bobby Darin uit 1962. Things.

things we used to do. Things van Bobby Darin. Ja, zijn vriendin heeft hem verlaten. En dan zit hij treurig te denken aan al die dingen die ze samen altijd deden. En nu niet meer. Ja, het is best een droevig lied dus. Maar natuurlijk hebben we hier nog een dingetje. Is geschreven in 1965 door een onbekende jongen, zeker Tom McSeeden. Dat was een nieuwslezer op een plaatselijke tv-zender in Kentucky. En hij schreef het voor zijn vrouw. Nou, waarom deed hij dat, zou u kunnen denken? Nou, dat weet ik ook niet. Maar ja, misschien wel omdat hij veel van haar hield. Je weet het niet, hè? Nou, het was het enige liedje van hem dat ooit op een plaat was gezet. En omdat Tom krap bij kas was, verkocht hij de rechten van het liedje voor $200... aan een eveneens onbekende radioproducer. En daarna gingen nogal wat mensen met de copyrights aan de haal. En een zekere Joe Stampley, die maakte er een redelijke hit van. Ja, allemaal dingetjes, hè. All these things.

En na Things and All These Things hebben we nog een paar dingetjes voor. En die komen van Dave Barry. Dave had er in 1965 zelfs een hit mee. Ja, nou, moet niet gekker worden, hè, zou je zo zeggen. Ja, want de tekst is, om het nou maar eens eerlijk te zeggen, de tekst is nogal onbenullig. Hè. De kleine dingetjes die je doet, die maken me zo blij. Oh, oh, oh, wat hou ik van je. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Maar ja, ja, maar, ja, zo gaat dat lied nou eenmaal, hè. Een Engels wc-papiermerk, hè, die heeft het lied een paar jaar geleden eens gebruikt om iets moois te kunnen zeggen over de kleine dingetjes die een mens zoal op het potje doet. Tja, ik associeer dat meer met de grote dingetjes die een mens zoal op het potje doet. En we weten ook helemaal niet of Dave Barry er nou blij van geworden is, hè, dat zijn liefdesliedje in het wc-papier is geëindigd. Maar goed, hier zijn ze dan, The Little Things.

Little Things van Liv Barry. Over de dingen die miljoenen mensen dagelijks in de afzondering van het toiletpleeg te doen. Althans volgens de wc-papierfabriek. Ja, nou lag het natuurlijk voor de hand dat we nou ook iets zouden gaan draaien van dingetje. Maar dat vonden we op deze dromerige ochtend in juni toch niet zo gepast. En we hadden Wild Thing van de Pretty Things ook nog uit de kast kunnen halen. Maar de laatste dingetjes van deze ochtend, die komen van Annie Lennox uit 2004. En een doodgewoon 1000 mooie dingetjes. 1000 Beautiful Things.

A Thousand Beautiful Things van Annie Lennox. Ja, het stond op haar cd Bear. Bear, nou dat schijnt niets te maken te hebben met Bobby Bear. Al ligt de verwarring natuurlijk voor de hand. Maar het geeft natuurlijk wel een mooie, prachtige voorzet om nou iets van Bobby Bear te laten horen. Want van Bobby Bear kan ik maar nooit genoeg krijgen. 91 is hij inmiddels en gepensioneerd cowboyzanger. Prachtige stem. In de late jaren 50 was hij nog popzanger. En heeft hij nog meegetoerd met Roy Orbison en Bobby Darin. Maar toen zijn popcarrière wat in het slop raakte door de komst van de Britse beat-invasie, toen koos hij maar eieren voor zijn geld en toen werd hij cowboyzanger. En in 1965 kocht ik van hem een plaat die ik kon draaien op momenten van intens liefdesverdriet. It's alright.

prachtige, weemoedige song van Bobby Bear. It's alright, just in time to be too late. He, want om wat centjes te verdienen, wat in zijn boerendorpje niet lukte, en dan gaat hij naar elders en dan moet hij zijn geliefde achterlaten. En als hij dan veel later met heimwee in het hart terugkeert naar zijn dorpje, in de hoop zijn geliefde terug te zien, dan is hij just in time to be too late, want ze is net bezig te trouwen met een ander. En dan neemt hij opnieuw de trein, en dit keer naar Verwegistan om zijn verdriet te verwerken. Want hij was te laat.

laat lied. Een van de te laat liederen. Tracy Pendarvis die zong daar in 1960 ook een prachtig lied over. Hè? Het is te laat voor tranen en te laat voor hopen op. Hopen op, ja, hopen op wat, hè? It's too late. Maar kijk, zijn vriendin heeft hem verlaten voor een ander. En waarmee ze ook nog eens een keer, ja, nu getrouwd is. En dan is hij in en in verdrietig. Maar ja, dat huwelijk van haar is een mislukking. En ze vertelt hem nu dat ze wilde dat ze bij hem was gebleven. Maar helaas, het is te laat. Hij heeft een nieuwe vriendin en daar gaat hij nou lekker mee trouwen. Ja, zo gaat het in het leven soms. Nou, en dat brengt ons natuurlijk haast vanzelf bij het idee van de voetgangersoversteekplaats. Want dat is de officiële benaming van een zebrapad. In Nederland verschenen die dingen in 1957. Daar werd door de overheid een zogenaamde oranje knipperbol bijgezet, zodat de automobilist dan wist dat hij daar voetgangers moest laten voorgaan. Maar ja, daar trok geen automobilist zich wat van aan. En daarom werd er 5 jaar later werd er een wet van kracht die stoppen voor een zebrapad wettelijk voorschreef. En, zodat die knipperbollen niet meer nodig waren. Nou weet ik niet wat 1 knipperbol kostte, maar dat zal meer dan een tientje geweest zijn. Dus, ja, in 5 jaar tijd met 1 pennenstreek kapitaal vernietigd.

Willeke Alberti in 1962 over wat er allemaal niet mocht op een zebrapad. In de gemeente Uithuizen ontdekten ze 40 jaar later dat niet alleen die knipperbollen, maar dat zebrapaden eigenlijk ook flauwekul waren. De gemeente vond het schijnveiligheid en een jaar of 10 geleden hebben ze daar alle zebrapaden opgedoekt. Ja, zo kan het dus ook, hè. En ik kan me trouwens ook niet herinneren dat er daarna in Uithuizen veel ongelukken gebeurd zijn. Het schijnt trouwens dat in 1949 in Amsterdam ook al eens is geëxperimenteerd met witte strepen op het asfalt. Maar die strepen stonden niet in de rijrichting zoals nu, maar dwars erop, zodat je dan op één witte streep kon oversteken. Nou, ook handig. Nou, het is mooi te zien op YouTube. Daar staat een prachtig filmpje voorzien van ouderwetse spraak, vol met Woerden en Antwerpen. Nou, toets maar in de zoekbalk Amsterdam, Centraal Station, 1949. En let dan vooral even op dat maffe zebrapad.

Maar luisteraars, nou heb ik een vraag over het hurken. Hè, op je hurken gaan zitten. Niemand weet wat een hurk is, maar goed, iedereen weet wat je bedoelt. Zo diep mogelijk hurken met de beide voeten plat op de grond. En dat zonder achterover te vallen. Ja, heel veel mannen kunnen dat, maar vrijwel alle vrouwen die het proberen, die kukkelen achterover. Tenzij ze hoge hakken dragen of een blok hout onder de hakken. Nou, probeer het thuis maar eens. En waar ligt dat aan? Nou, ChatGPT zegt dat dat komt doordat vrouwen gewend zijn aan hoge hakken en dus hun kuitspieren onvoldoende getraind zijn. Nou, dit is natuurlijk volslagen kletskoek. Waarschijnlijker is dat het zwaartepunt van het vrouwenlichaam meer naar achteren ligt, wat trouwens ook weer niet logisch is vanwege de borsten, maar bovendien, Indiase en Pakistaanse vrouwen hurken met het grootste gemak met beide voeten plat op de grond. En zelfs nog met de bips bijna op de grond. En waarom kunnen Europese vrouwen dat er niet? Komt zeker van die hoge hakken.

If I Only Had Time. Nou, dat kent u vooral van John Rawls. Maar dit was de uitvoering van Gene Pitney. Maar het origineel is van de Franse Michel Fugain. Wie had dat gedacht? Nou, je hoort al eens zeggen dat de tijd de vierde dimensie is. Hè? Maar dat is eigenlijk wel gek. Want de andere drie dimensies zijn lengte, breedte en hoogte. En die druk je uit in meters. Maar tijd druk je uit in seconden. En tijd is daarmee een vreemde eend in die dimensie bijt. Maar geleerden hebben daar wat op gevonden. Dat is het lichtjaar. Het lichtjaar. Een lichtjaar, dat is namelijk de afstand die licht in één jaar tijd aflegt. Haha, een lichtjaar lijkt dus op een jaar, maar het is een afstand. Ja, weliswaar een heel grote afstand, maar het blijven meters, hoe je het ook went of keert. De vierde dimensie is daarmee niet de tijd, maar de vierde dimensie is het lichtjaar, waarin het begrip tijd handig verstopt zit. Ja, nou, en zo kloppen alle dimensies weer. Ja, is mooi, hè? Ja, vind ik prachtig.

John Ilsley, Only Time Will Tell. En met de vondst van het lichtjaar zijn alle vier dimensies weer in meters uitgedrukt. Je zou dus kunnen zeggen, deze plank is een half lichtjaar lang. Is dan een behoorlijk lange plank, dat begrijp ik ook wel. Maar daar gaat het nou even niet om. Nou, we danken u voor uw belangstelling. We zullen het verder kort houden, want wij hebben ook niet alle tijd. En dus krijgt u tot slot Enya met Only Time.

Nou, luisteraars, even maar eens iets anders. Goodbye Cruel World, dat kent u natuurlijk van Pink Floyd. Maar dat is een heel ander liedje dan de oorspronkelijke Goodbye Cruel World. En dat was van James Darren. James Darren, een Amerikaanse teenager-idool. Van, van natuurlijk alweer van Italiaanse afkomst. James Ercolani, alias James Darren dus. Nou, en deze James die maakte er in eigen land een giga-hit van. Er werden meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. En dat in 1961.

piepende fluitje in dit nummer. Mijn moeder wist zeker dat dat een ocarino was. En dat heb ik dus altijd heilig geloofd, omdat mijn moeder het zei. Maar nou las ik in Wikipedia dat het een vrouwenstem is geweest die elektronisch bewerkt was. Ja, voor wat het waard is natuurlijk. Maar ik ben wel blij dat mijn lieve moeder dan niet meer hoeft te weten. Ze heeft 25 jaar geleden het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld in de volle overtuiging dat dit een ocarino was. En Wikipedia bestond nog niet. Nou, en wij hebben voor u uit 1963 de toen nog volkomen onbekende Lee Hazlewood. Een kleine man met een prachtige zware stem. The First Street Blues.

0: Lee Hazlewood met een mooi anti-alcoholied, The First Street Blues. En Lee Hazlewood die vertelde er later over dat hij geboren was in een klein stadje waar een vriendelijke draak woonde. Maar omdat de mensen niet wisten dat het een vriendelijke draak was, gooiden ze hem met stenen en ze pesten hem. En daar werd de draak nijdig van en toen ging hij mensen opeten. Maar op zekere dag brak hij in een drankwinkel, omdat hij de winkelier wilde opeten. Maar die was er even niet. En toen bezatte hij zich aan een vat wijn en vanaf toen was het een vrolijke draak. En een vrolijke draak, maar wel verslaafd aan alcohol. En nou doet hij niets anders dan...
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiologen.

0: patiënt kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Autoschade? Wij fixen het. LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
8: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
11: De pannenkoekrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
16: Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op een beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
17: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
19: Meer info.

0: op hetratenvandewarm.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
5: en Opel.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boot. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Boot.
8: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel in dat bad.
9: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreams.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Meer als 150 mensen kwamen waar Jumbi en Oor op de Ziel in Dokkum bij een welkomstactie van vlechtelingen. Met de geerkomsten woonde initiatiefnemer Sjeen Litte dat de bindengemeente Noord-Is-Friesland ook inwenners binnen die iepen steen voor de opvang van vlechtelingen en de mogelijke komst van een AZC.
2: Wat mij het meest invoel, dat is dat een hele grote mensen iets oer asielzoekers vinden, maar eigenlijk helemaal geen asielzoekers kennen. Wij zijn net onveilig om een paar asielzoekers. Vlechtelingen blijven er altijd. Mensen die ik ken, ben net voor niks vlucht. Die ben bombardeerd of die ben in vreselijke oorlogssituaties te loren gaan. Dus we houden ze net zin aan de grens. Of we met ze daar zitten. Nou, ik neem toch net aan dat dat de bedoeling is.
1: De welkomstactie waard organiseren in oren naar de demonstratie van het zinstanders van een mogelijke asielziekencentrum. Die demonstratie is dit voor Tongsjoenen plant bij het Stadshuis in Dokkum. Het gaat goed met de jerrebarren in Friesland. Bij de jaarlijkse ringdij waren een opvallend soort jong telt. Vrijwilligers troffen bij meerdere nesten vier jong aan, wiels het gemiddelde om de 1,8 jong per nest leidt. Neffens voorzitter Haie Volkertsma van Stichting Het Eibertsheim komt dat door de geurstige meid die het.
3: Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, als je al die jarenlang enthousiast bent over die jarenbaren en als dan ik merkst van hé, gelukkig ben een hele hoop mensen er enthousiast over en als dan ik nog daadwerkelijk zorg dat het tal natuurlijk toeneemt, nou, dan ben wij in die zin super tevreden.
1: De historische vetsepomp in Dokkum is al rond de weekend beschadigd door Bronstichting. Onder het Rijksmonument uit 1912 werd al papier in de bronstutsen werd door het houtburg flink bronskeer opbroen. Resten van het verbronnen papier waren onder de pomp op de hoeken van Op de Vetse en Boetestritten ontroffen. De vetsepomp in Dokkum is een van de oudste bewaarde bleunen staatspompen in de gemeente. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nieuws tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend.
5: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw

0: uitgebreid staat, zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
18: en Opel.
19: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
17: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op

0: Of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: Mij Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Goed 150 mensen kwamen juist in het stadshuis in Dokkum, Bionoor, om te protesteren tegen de AZC-plan van de gemeente Noord-Is-Friesland. De demonstratie werd georganiseerd door actiegroep Nationale Trots. Bij hun muziek, spandoeken en taspraken lieten de demonstranten van harriëren en dat is goed voor hun, zei Vincent van de actiegroep.
2: Er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
1: Dieneke Wagenaar zocht af van een beneming als wethouder van Tietjerkstradiel. Uit een integriteitstoets kwamen risico's naar voren in haar directe omjouwing, waardoor ze haar werk mogelijk net zonder behindering uitvieren kan. Daarom loopt ze de komende vier jaar het lid en fractievoorzitter van de VVD. De partij zit op zoek naar een nieuwe kandidaat-wethouder. De installatie van de nieuwe college volgt naar verwachting na het zimmerreces. Inwoners van Blijen kunnen zo'n kwad gebruikmaken van een eigen dorps-app. Daarmee heet het dorp dat een lietse groep dorpen in Friesland met een eigen digitale omjouwing werd in alle informatie hoe het dorp op in je plak neerkomt. Via de app binnen Nijs, activiteiten, sportuitslagen en wichtige berichten makkelijk waarom te vinden. Neffens de initiatiefnemers moet de app daarvoor zorgen dat elkeen makkelijk op de hoogte bloot van wat er in en om het dorp speelt.
3: We willen toch dat alle verenigingen samenkomen in één omjouwing. En los van social media, want dat had bijvoorbeeld net iedereen. Maar iedereen had wel een telefoon en daar kan een app op. En ze krijgen toch alles en iedereen bij elkaar.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Noordoost-Friesland, had RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
1: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
2: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
2: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
8: Jan Cooks for You, met Janzelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
14: Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden.

0: Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Maagdenburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollewerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden en ook morgen is het snikheet met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de M. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: De pannenkoektrein!
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? depannenkoektrein.nl.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Goed 150 mensen kwamen gisteren bij het stadshuis in Dokkum, Bianoor, om te protesteren tegen de AZC-plan van de gemeente Noord-Friesland. De demonstratie werd georganiseerd door actiegroep Nationale Trots. Wij hoorden muziek, spandoeken en taspraken, lieten de demonstranten van Harriëren en dat is goed voor hun, zei Vincent van de actiegroep.
2: Er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
1: Dieneke Wagenaar zocht af van een benaming als wethouder van Tietjerkstradiel. Uit een integriteitstoets kwamen risico's naar voren in haar directe omjouwing, waardoor ze haar werk mogelijk net zonder behindering uitvieren kan. Daarom loopt ze de komende vier jaar hier het lid en fractievoorzitter van de VVD. De partij zit op zoek naar een nieuwe kandidaat-wethouder. De installatie van de nieuwe college volgt naar verwachting na het zimmerreces. Inwoners van Blijen kunnen zo'n kwad gebruik maken van een eigen dorps-app. Daarmee heet het dorp dat een lietse groep dorpen in Friesland met een eigen digitale omjouwing werd in alle informatie hoe het dorp op in je plak neerkomt. Via de app binnen Nijs, activiteiten, sportuitslagen en wichtige berichten makkelijk rond te vinden. Neffens de initiatiefnemers moet de app daarvoor zorgen dat elkeen makkelijk op de hoogte bloot van wat er in en om het dorp speelt.
3: We willen toch dat alle verenigingen samenkomen in één omjouwing. En los van social media, want dat had bijvoorbeeld net iedereen. Maar iedereen had wel een telefoon en daar kan een app op. En ze krijgen toch alles en iedereen bij elkaar.
1: En ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0504-412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh,

0: Verf.
1: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel in Den Boort.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
18: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Alles voor in en bij het zwembad.
16: Max Voordeel in dat bad.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
21: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Half 12?

0: Time for focus.
1: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
2: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjester Nijtjerk.
4: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Koeks voor jou, dat is catering.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
9: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
15: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige

0: Onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
10: NOF-PC.
11: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Peppe. Maak ik bijbab op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: BaarsmaZitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Thank you.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Dieneke Wagenaar sjocht al van een beneming als wethouder van Tietjerkstra Diel. Met een integriteitstoets kwamen risico's naar voren in haar directe omjouwing, betrok ze haar werk mogelijk net zonder behindering uit vieren kin. Daarom loopt ze de komende vier jaar hier iets lid en fractievoorzitter van de VVD. De partij zit op zoek naar een nieuwe kandidaat-wethouder. De installatie van de nieuwe college volgt naar verwachting na het zimmerreces. Inwoners van Blijen kunnen zo'n kwad gebruik maken van een eigen dorps-app. Daarmee heet het dorp dat een lietse groep dorpen in Friesland met een eigen digitale omjouwing werd in alle informatie hoe het dorp op één plak neerkomt. Via de app binnen Nijs, activiteiten, sportuitslagen en wichtige berichten makkelijk waarom te vinden. Neffens de initiatiefnemers moet de app daarvoor zorgen dat elkeen makkelijk op de hoogte bloot van wat er in en om het dorp speelt.
2: We willen toch dat alle verenigingen samenkomen in één omjouwing. En los van social media, want dat had bijvoorbeeld net iedereen. Maar iedereen had wel een telefoon en daar kan een app op. En ze krijgen toch alles en iedereen bij elkaar.
1: Goed 150 mensen kwamen hier zojuist bij het stadshuis in Dokkum, bij Janoor, om te protesteren tegen de AZC-plan van de gemeente Noordwest Friesland. De demonstratie werd georganiseerd door actiegroep Nationale Trots. Bij hun muziek, spandoeken en taspraken lieten de demonstranten van Harrieren en dat is goed voor hun, zei Vincent van de actiegroep.
3: Er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoeg op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwste voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden.
0: Het loert van stad, waard en worden. RTV NOF.

0: RTV NOF.
1: Get on the

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar.

0: Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
1: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
2: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
4: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SG Maatwerk.nl.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op. Traaien oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
19: Ja, van het gas.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
7: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: TD Noord.nl.
20: financieel advies voor bedrijven en

0: particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Zaken goed bijhouden. Er geven vertrouwd vernetige litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromheesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Bakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF. Het Nijs in het Kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of jog op rtvnof.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op de friesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, fjouwer oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui.

0: 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: Dit is RTV NOF.
16: My No, get it on air.

0: horen wat er gewassen. Doorgeplaat uit het jaar 1975. Je hoorde Aerosmith voorbij komen met Walk This Way. En het nummer dat werd geschreven door Steven Taylor en Joe Perry. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. En later ging Run DMC ermee vandoor. Samen met Aerosmith. En dat werd nog wel een aardige grote hit zo te herinneren. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is het radioprogramma Gerrit On Air. En iedere vrijdagmiddag dan ben ik gewoon weer bij je tussen 4 en 5 uur met het radioprogramma Gerrit On Air. En daarbij uiteraard weer van harte welkom bij. En straks dan hoor je natuurlijk ook in dit radioprogramma onze vastheid zoals de rock'n'roll plaat. Dan gaan we nog even de zomerhit voor je draaien. De plaat van Vinyl, de vloerkakker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer zoals gewoonlijk weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En natuurlijk ga ik als tweede plaat weer een plaatje draaien uit de Tipperadeweg. En dit keer is het de nieuwe single van Ilse de Lange. En ze staat al een paar weken met deze nieuwe single al in de Tipperade. Wij gaan er voor je draaien. Hier is Something Good.
1: RTV NOS.

Nou, het is zeker zomer, hoor. Ze heeft de plaat ook in het Nederlands gezongen. En dit was dan de Engelse uitvoering van Leona Filippo. Ze werd geboren op 9 mei van het jaar 1979 in Toronto. En dat ligt, zodat je misschien wel weet, in Canada. Ze had deze plaat uitgebracht in het jaar 2002. En stond daarmee 4 weken in de Nederlandse top 40. En de hoogste positie was een 29e plaats. Maar het is gewoon leuk om zo'n plaatje weer eens even te draaien op de radio. Maar we blijven nog even in de zomerse klanken. We gaan even een plaatje draaien van Enrique Iglesias. Hier is zijn grote hit, Bailamos.

dat uit het jaar 1963 werd gezongen door Trini Lopez. If I Had a Hammer was een hele grote hit van Trini Lopez. Want hij stond maar liefst met deze plaat in 25 verschillende landen op nummer 1. Dus ga er maar eens aan staan. Maar helaas is hij niet meer onder ons, want hij overleed op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van COVID. En dat gebeurde allemaal in het jaar 2020.

van vinyl hier in het radioprogramma van Gerritonner hier op RTV NOS. En het is natuurlijk het legendarische rockklassieker uit het jaar 1981 die ik voor je draaide. Hij is namelijk ontstaan uit de spontane samenwerking tussen de Britse rockband Queen en de zanger David Bowie. En ze zingen samen over de diepe tekst, over de maatschappelijke druk op de gewone mens.

Deze plaat heb ik al een hele tijd niet meer gehoord, zeg. Leuke plaat van Marian Giesing, zo heet het. En Simeon, zo heet het. En dat was bij ons dus vandaag de Friestalige plaat hier bij RTV NOF. Maar we gaan even naar de hedendaagse popmuziek. Want vorige week zijn er weer een aantal plaatjes binnengekomen in de Nederlandse top 40. En na de Friestalige plaat, ja, ga ik die plaatjes allemaal draaien. Wij gaan de nieuwe single draaien van Samuel Welten. Hier is De Leeuw Komt Eraan.

eens een keer, Ben. Ja, ik vind het wel terecht dat hij natuurlijk in de Nederlandse top 40 staat. Hé, straks naar de koffer 5 uur, dan moet je niet je radio uitzetten, want dan hebben we Kees Bakker op de radio. Hij heeft het radioprogramma Scherp op de Mitje. En daar wens ik je nou al heel veel luisterplezier bij. En ik spreek je graag volgende week weer tussen 4 en 5 uur in een hele nieuwe Gerrit On Air. Wens je nog een heel goed weekend en uiteraard tot volgende week.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden. En werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden,

0: Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Mijn Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Paken, zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

Ik zei een hele hitte middie. Ja, het is wel net een leeuw. Maar het maakt niks uit, we maar net zeuren. Even een oerke radiomaatje hier op RTV en we hebben natuurlijk scherp op een middie. En de eerste plaat van Paul Young, die mannen zullen zondag hier. I'm gonna tear your playhouse down. En ik kwam uit 1984 natuurlijk. Ja, we maaien net helemaal, jongens. We hadden altijd de rijnt en dan zitten we te zeuren. Nou, het rijnt, het rijnt. En dan altijd een keer een beetje de extreme heat. En dan zeiden we, wat is dit, wat is dit? Maar ja, dat komen we weer doorheen. We kunnen de barbecue kunnen we doen. We kunnen even de Nighties Classic draaien. En de Nighties Classic is van Tasmin Archer. Sleeping Satellites. En die komt uit 1992 alweer. Ik zeg een hele goede middag. En blauw lekker harkje hier naar Scherp op de middag.

0: Hey Kees, hast al Joertek wat naaie muziek bij die?
1: Ja, Gerrit jongen, hoe riest u dat alle keren? Dat is altijd dezelfde vraag van Kees, dat is wat naaie muziek. Maar natuurlijk, ik altijd naaie muziek. En heet het Rutger van Bandevel. Zoele nachten, zoele zomernachten. Nou, er ben op heten meer plaknachten natuurlijk. Ja. En dan hebben we Roxanne Hazes. Ja, tranen in de gif. Tja, gaan we weg even draaien natuurlijk. En Bruno Mars, die heeft een dikke hit On My Soul. En ja, ja, daar weer er weer. André Bocelli en David Guetta en Megan. En die gaan een hele leuk festje maken natuurlijk. Ja. We gaan eerst even die van Rutger van Barneveld draaien, maar die zoele nachten. Hoe zoel zoen de nachten werden. Nou, ik denk dat een heel veel mensen het sleepen kennen. Maar dan hebben we niks. Ah, dat sleepen komt de horen keer goed. Ik zeg eens van, geniet je maar even van deze leuke hit-tip. Kees, hit-tip.

0: een van de betere zomerhits ooit maken. In 1984, Don Henley natuurlijk en de Boys of Summer hier op RTV. En we hebben natuurlijk de heren scherp op de midi natuurlijk. En we gaan even de oude doosplaat draaien. Of weet je, oh nee, de stappen zijn toepelgaat. Ja, maar alleen bij de les. Ja, hartstikke les in de zinsteek? Nee. Valt wel wat aan. We gaan Mungo Jerry hem draaien en die komt uit 1970 en dat site in the summertime.
1: Stappers van Toenplaat.
0: En we hebben er een hierbij. Oh, lekker, een bierke. Een lekkere korte kletske. En dat ook vrede met. Ja, het mooi hè. De vijf zit in de klokken. De vijf, dan kunnen we hier nemen. Ja, ik maar dan ga even een programma hier draaien.

0: kwam deze voorbij. En toen dacht ik van, ja, ja. Ik mocht er wel over. Ik maak er wel over. Roxane, Hazes. Tranen in de gifshop. Dat is een scherp op de midi. Hit tip, ja! Misschien komt hij ook nog eens heen in de top 40. Waar wit. We gaan weer even een lekker zwemmersplaatsje draaien. Is van Rigera uit 1983. En dat heet No Tengo Dinero. Oh la la la.
1: RTV NOS.

0: Daar word ik altijd zo vrolijk van. Het is een heerlijke muziek. Waarom is de Simmerske muziek altijd in mijn zin de meesten altijd vrolijk? Ja, ik denk van, ja, dat mag een volle vaker. Maar het hele ik gewoon Simmerske muziek draaien op een radio. En dan komt het helemaal voor de bakker natuurlijk. We gaan even de oude doosplaat draaien. En de oude doosplaat is van Sandy Coast. En die komt uit 1902, een zondag waar. En het gaat over een Zimmertrain.
1: De oude doosplaat.
0: Langzaam even op gang komen. Zimmer, dat zijn altijd diesel. Een diesel trein.

0: een heel plaatje dit toch. Bruno Mars, On My Soul. Ah, dat zal ook nog wel een dikke hit worden. Ik krijg steeds meer respect voor die man. Dat is het. Zelf alle keren weer heel leuke muziek brengen. En dan kunnen we het wel regelmatig weer in draaien. Scherp op de media natuurlijk. En dat krijg ze het freestyle vestje. Dat is ook wel een leuke. Dat is van dit peer project. Kalle de Bruyne en Howard Blake en Nico Oldhuizen en Steven de Jong productie. En het heet Vleene in de Loft.
1: De Friestalige plaat.
0: Lekker mij goed daar. Heerlijk. Lekker. Vleene in de Loft. En gewoon heerlijk zweven. Geweldig.

wat een mooie freestyle versje dit. Geweldig. Pikkevel moment op de radio natuurlijk. Hè. De rock ballad, of rock ballad, ja. Het is al een rock ballad. Hè. Is van Soapy B. Hawkins en Damn I Was Your Lover.

Wish I was your lover. Lekker vestje. Kom van Sasa CD, hoor. Ja, CD, ja, ready to go. Woman of the 90s. No, in deze kamer. Ik de 90s. Wie een soort 90 classic natuurlijk. Hey, morgen, ja, morgen tussen Tolwe en Fjouwer hebben we ons mooie nieuw programma. Mooi voort natuurlijk. En waar gaan we morgen heen alweer? Waar starten ze alweer? Nou, ze starten in Hallem, een groepje. En gaat naar Barlegheim, Ter Greft en Wiens. En de oren die starten in Zusterveen. Boelensleen, Houten Hagen en Rottevallen. Maar als er wat te beleven valt, dan kun je altijd even appen naar 0415-44-12-012. En dat is het appnummer. En ja, dan mag je eerst de app downloaden via de Play Store. En dan komt het helemaal voor de bagger natuurlijk. Want volgens mij heeft er ook al een vrouw reageert. Ik weet niet dat die mijn collega's erheen komt, maar dat zullen we morgen wel natuurlijk. En ja, natuurlijk treffen heel mooi waar. Ik zal nog even een hittip draaien. En dat is de laatste hittip is van Andre Bocelli en David Guetta en Megan. En dat gaat er weer over, ja natuurlijk, over het voetballen in Amerika, Mexico en Canada natuurlijk. En ja, vannacht maakt Nederland ook, maar ik denk ook net zo. Het is mij voor te laat, om 1 uur. Nee, en dan ben je de oren daar liggen met een poetsje. Nee, daar heb ik geen zin om. Maar we gaan het festival wel even draaien op RTV Scherpende Midi natuurlijk. Elke vrede midi tussen 5 en 6 uur. Het begin van je weekend. Kees, hittip.

0: in. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
3: NOFPC.nl
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Is die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Binnen je optie.

0: Dat can be well done quality steel.
1: WOQS.nl.
2: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Achter in het Veenstra van Dokkum is de nije bennenmorgenmaster van Wat is Friesloon. De leerling van groep zongen van de pionier Wout Keersen uit 5 kandidaten. Hier oetsjoeg de jury mij een presentatie en een video die het op verskate plakken in de gemeente opnaam wien. De officiële installatie is op donderdag 2 juli in het besluit. Dan neemt ook de gemeente afscheid van de nieuwe Dijsige bennenmorgenmaster Mente van der Zee. Inwoners van Blijen kunnen zo'n kwart gebruik maken van een eigen dorps-app. Daarmee heet het dorp dat een lietse groep dorpen in Friesloon met een eigen digitale omjouwing werd in alle informatie hoe het dorp op in je plageer komt. Via de app binnen Nijs, activiteiten, sportuitslagen en wichtige berichten makkelijk waarom te vinden. Neffens de initiatiefnemers moet de app daarvoor zorgen dat elkeen makkelijk op de hoogte bloot van wat er in en om het dorp speelt.
3: We willen toch dat alle verenigingen samenkomen in één omjouwing. Hè? En los van social media, want dat had bijvoorbeeld net iedereen. Maar iedereen had wel een telefoon en daar kan een app op. En ze krijgen toch alles en iedereen bij elkaar.
2: Dieneke Wagenaar zocht al van een beneming als wethouder van Tietjerkstra deal. Uit een integriteitstoets kwamen risico's naar voren in haar directe omjouwing. Betrok ze haar werk mogelijk net zonder behindering uit vierde kin. Daarom loopt ze de komende vier jaar iets lid en fractievoorzitter van de VVD. De partij zit op zoek naar een nieuwe kandidaat-wethouder. De installatie van het nieuwe college volgt naar verwachting na het simmerreces.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwe tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden.
6: Van Dwarp ontstaat.
4: RTV NOF.

0: Niet tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na het dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zug op autobedrijfboersma.nl.
7: Pakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via

0: Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. En weer 2 uur lang country muziek. En deze keer is het de seizoensafsluiting. En dat doen we gebruikelijk met onze collega van de maandagavond, Martin. Welkom.
1: Goedenavond, Harry. Hoeveel jaar doen we dit nou al? Dan ben je onder om de tel kwijt. Maakt ook niet uit voor de rest, hoor.
0: Maar ik denk dat we het al...
1: Hebben we eigenlijk een jubileum?
0: Een jaar of 15, denk ik, onderhand.
1: Oké. Nou, dan
0: natuurlijk
1: nemen we straks wel
0: begonnen met Jos, natuurlijk. Maar,
1: ja, ja.
0: Maar nou ja, we hebben seizoensartiest. En daar wil ik toch nog één van draaien. En een heel bekend nummer van Haven zelf. It was a God who made honky tonk angels. Met een country nummer uit 1952. Geschreven door J.D. J. Miller. En opgenomen door Kitty Wilson zelf. Het nummer is een antwoord op Hank Thompson's hit The Wild Side of Life. En werd als eerste uitgevoerd door Al Montgomery, eigenlijk Alice Montgomery. Onder de titel Did God Make Honky Tonk Angels op het label dat eigen naam was van songwriter J.D. Miller.

0: Onder naam Yvette Landry. Ze had eigenlijk nog nooit een snaarinstrument bespeeld, totdat ze een gitaar kocht om er wat mee om te pielen tijdens haar bezoeken aan haar vader, die destijds behandeld werd voor de gevreesde ziekte. En dan weten we natuurlijk dat we het hebben over elkaar. Oftewel de kanker. Ze leerde het instrument volledig op haar gehoor te bespelen, zonder enige vorm van instructie. En dan van deze autodidact mogen we zeggen, dat we het nummer horen genaamd de Friday Night Special, want het is natuurlijk nog steeds vrijdagavond.
1: Ja.
0: Klaar.

0: Ja, dat was Kitty Wells. En dat nieuwe seizoensartiest die komt er zometeen aan. Eerst Martin.
1: Hasje, dat was wel leuk. Ja, die Kitty Wells. Een verhaal over het losbandige leven van de dames daar in Amerika. Ik heb trouwens ook een dame, ik weet niet of ze losbandig is geweest. Ze heeft platen gemaakt.

0: Een nummer van het album Should Have Known. En dat is een album dat dateert uit 2010. Ook alweer een aantal jaartjes terug van deze Yvette Landry. Friday Night Special.
1: Ja, en de volgende is de nieuwe seizoensartiest voor seizoen 2026 en 2027 alweer. En de Kettle Call. En is een nummer geschreven en opgenomen in 1934 door de Amerikaanse songwriter en muzikant Tech Owens. En de melodie is gebaseerd op Bruno Rutsinski's opname Power Walk uit 1928. En dat werd later een kenmerkend nummer voor Eddie Arnold. En dat is onze nieuwe seizoensartiest, Eddie Arnold.

0: Ja. Seizoensartiest voor het volgende seizoen.
1: Dus die horen we dus elke vrijdagavond tussen 7 en 9 één of twee keer?
0: Eén keer. Begin ermee. Maar niet natuurlijk dit nummer alle keer.
1: Nee, wat heb je nou gehad?
0: Het veel meer uitgebracht.
1: Zeg, wat zou je zeggen van een borrel?
0: Nou ja.
1: Ja, het is er eigenlijk het weer niet voor, hè, want nee, dat komt niet goed. Maar Whiskey Morning and Sleeping with My Guitar, dat zijn essentiële thema's van die outlaw country en blues tradities. En die maakten dat allemaal populair door niemand minder dan Waylon Jennings trouwens. En de Americana band, en heb je de naam al, Whiskey Morning. In slaap vallen met je gitaar is voor vele muzikanten een soort overgangsritueel. Hoewel het perfect de liefde voor het instrument weergeeft. Deze groep heet gewoon Whiskey Morning. En hij vertelt het verhaal over Sleeping with My Guitar.

0: Watsy Whiskey Morning and Sleeping with My Guitar. Een nummer uit 2016. En een track van het album The Here and Now. Ja, we blijven bij de drank, Harry? Of,
1: Nee.
0: Okay.
1: We gaan naar Elvis.
0: Oké, je ziet niet aan de drank.
1: Ik zag Elvis. Ik zag Elvis.
0: Oké.
1: Aldus Major Dundee. Dat staat op het album Home Skies. En dat is uitgebracht in 2001. En Major Dundee is opgericht door onder andere Dick van Altena. En de groep bestond de laatste jaren uit Dick van Altena, Jan Gerrits, Cor de Vos en Rob Verhaaf. En ook Geert van Oesteren heeft een tijdje gedrumd bij Major Dundee. Maar hij drumt nu alweer een flink aantal jaren. Eigenlijk van het begin af aan dat de groep begonnen is, de Rambling Boots.

0: Ja, Meetje Dandy, helaas ook alweer een, ik denk onderhand al haast weer 10 jaar terug mee gestopt.
1: En hij is toch wel bij ons?
0: Ja, volgens zover ik weet zijn alle leden van Meetje Dandy nog steeds levende. En ik heb zelfs een aantal weken Dick van Altena samen met Savannah nog zien optreden in de Lawaai in Drachten.
1: Oké. Okay. Goed zo. We hadden net iets met whisky en ik, ja, dan ben ik wel een fan van af en toe zo'n drankje natuurlijk. Ik vond ook weer een regionale artiest met de titel Jannie Zwerver. Tennessee Whiskey, dat is een nummer dat werd in 1981 geschreven door Dean Dillon en Linda Hargrove. En oorspronkelijk gaven ze het nummer aan George Strait, maar die sloeg het avondbod af. Niet vanwege die whisky, denk ik, maar ja, waarschijnlijk dat hij van de drank af was. Later nam David Allan Coe het nummer op voor zijn album Tennessee Whiskey. Maar in 2015 zette Chris Stapleton het nummer op zijn debuutalbum Traveler. En in de loop der jaren werd het nummer regelmatig gecoverd, zo ook in 2020. Alweer 6 jaar terug dus. Door de uit de Friese hoofdstad afkomstige zangeres Jannie Zwerver, waar ik het over had. En zij nam het in de tijd op voor wat ik nog vaak heb gedraaid. Klassiekers door klassiekers. Haar uitvoering van het nummer Tennessee Whiskey.

0: Jannie Zwerver en Tennessee Whiskey. Ooit heeft Etta James een combinatie gemaakt met dit nummer Tennessee Whiskey met haar andere grote nummer genaamd I'd Rather Go Blind. Ook een nummer dat we kennen van Chicken Check. Tot zover. En Harry, wat heb jij nog op de draaitafel liggen?
1: We gaan van hel naar paradijs.
0: Oké, dat is een end, hoor.
1: Ja. En we hebben het over de Mavericks, een Amerikaanse neo-traditionele countryband. Een rolmodel ontmoette bassist Robert Reynolds in een platenwinkel in Florida. En ontdekte dat ze dezelfde muzieksmaak hadden. En hij stelde voor om samen met zijn vriend Paul Deacon een band te vormen. En de Mavericks maakten 12 studioalbums. En in Nederland is Dance the Night Away uit 98 een grootste hit. Maar helaas, 8 december 2025 overleed Malo op 60-jarige leeftijd aan darmkanker. Maar we gaan wel door, heb ik begrepen. En als ik het goed heb, is James Otto nou de leadzanger.
0: Oké, wisseling van de wacht dus.
1: Ja, nou ja, weinig keuze natuurlijk.
0: Ja.
1: Of ze moeten ermee stoppen, maar dat schijnt dat ze dat niet willen.
0: Nee, ik denk het ook niet. Ze hebben bepaalde namen opgebouwd in de loop der jaren.
1: Ja, zeker. Dus. Ja. We gaan from hell to paradise.
0: Goeie reis.

0: Dance the Night Away, dat was het nummer waar ik kennis maakte met de Mavericks.
1: Ja, ik ook. Ja, dat klopt. Helemaal in 98 volgens mij, zo mijn hoofd.
0: Ja, zoiets. En 98. En ik kocht er, tenminste ik zou het singeltje kopen en dat was uitverkocht. Ik nam maar het album. En daar heb ik nog steeds gepijt van.
1: Nou, dacht ik wel dat je daar geen spijt van kreeg. Want dat was een goed album.
0: Ja.
1: Ja. Er zijn van die artiesten bij waarvan je, als je even aan het googelen bent, er heel weinig van te weten komt. Zo heb ik hier een Adam Klein. Zijn naam is dan wel klein, maar zijn muzikale daden zijn waarschijnlijk groot. Adam Klein, dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En die komt uit Atlanta. Oorspronkelijk afkomstig trouwens uit Athens in Georgia. Die folk rock, Amerikanen en West-Afrikaanse muziek speelt. Nou, wat een combinatie. Maar ja... Maar we hadden het net al over whisky. En ik wil niet zeggen dat ik de drank zo wil promoten. Maar dit nummer heet dan Guitar, Wine and Women.

0: Adam Klein en dat allemaal van een album uit 2008. Het album genaamd Western Tales and Trails.
1: Ja, we gaan naar Toby Keith Koval. En die is geboren in Clinton, Oklahoma op 8 juli 1961. En helaas ook al overleden op 5 februari 2024. En Toby was een Amerikaanse countryzanger en acteur. Zijn debuutalbum Toby Keith verscheen in 1993 en er werden meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. En de single Shouldn't Be a Cowboy van dit album werd een nummer 1 hit in de country hitlijsten. Nou, die gaan we niet draaien. We gaan hem wat rustiger. Witte Roos, White Rose.

0: Ja, Tobiki, dus helaas ook niet meer onder ons.
1: Ja, de man die wij nu te pakken nemen, noem ik het maar even zo, die leeft ook niet meer. August Edmund George Meyer Jr. nog wel, professioneel bekend als Archie Myers. Hij was een Amerikaanse muzikant, songwriter, studiomuzikant, platenproducer, maar ook eigenaar van een platenlabel. Hij is wellicht het meest bekend als een van de oprichters van de Sir Douglas Quintet en de Texas Tornadoes. Zijn Fox-orgeltje was destijds een herkenbaar element van het geluid van deze twee laatste groepen die genoemde. En van hem gaan we beluisteren het nummer Borrow Me Some Money. Blijkt dat hij dus een beetje aan lager wal zat of zo. Had verlet van geld. Borrow Me Some Money.

0: Maart, afgelopen maart is hij overleden. Harry.
1: Ja, oké. Okay. We gaan naar Blue Jodel nummer 8, oftewel Moleskine's Blues. En dat is een klassiek countrynummer geschreven door Jimmy Rodgers. En het werd voor het eerst opgenomen door Rodgers in 1930 en is sindsdien door vele artiesten opgenomen. Zo ook de Sweethearts of the Rodeo, de beide zusters. En dit is een opname van Larry's Country Dinner.

0: Dat is wat met recht wat je zegt, dat is een klassieker natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik mag graag even op YouTube omstaan, persoon nu en dan. En dan kom je toch eens wat dingen tegen. Denk van, hey, god, wat is dat leuk.
0: Ja, en dan bewaren we dat voor de uitzending.
1: Ja, dan okay. Nemen we het op en dan gaan we dat later een keer uitzenden.
0: Komt mij ook vaak voor. De naam kwam al even voorbij daarnet. Met de track die we daarnet eruit van OG Myers. De groep de Texas Tornadoes. Waar hij naast Doc Sam zijn kunsten vertoonde natuurlijk. Maar ook Freddy Fender was een van die leden van de Tex-Mex groep. Ooit begonnen als de Sir Douglas Quintet scoorde ze in ons land hits als Mendocino, Dynamite Woman en She's About a Mover. Van de Texas Tornadoes laat ik je horen het nummer Mi Morenita. Een nummer wat ook is gecoverd door de Limburgse formatie genaamd Pinchitos Cliente.

0: not in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Dit is RTV NOF.
14: My No Country Ranch.

0: Nou, welkom terug in het tweede uur van County Rants. We zijn bezig met de seizoensafsluiting. En we staan dat, denk ik, al haast al 15 jaar met collega van de maandagavond. In dit geval is het Martin.
1: Ja, dat is al een hele poos. Wel precies 15 jaar, dat maakt trouwens ook niet uit. Dus het doet al heel erg lang in ieder geval. Ja, het is een beetje een traditie aan het worden.
0: Ja, het is gewoon een traditie.
1: Ja.
0: Ja, ik ga wel gewoon door, hoor, na deze uitzending. Ik blijf gewoon.
1: Ja, graag ook natuurlijk. Hè? Twee uurtjes niks.
0: Country Rants gaat gewoon in de vakantiemodus, zeg ik dan. En dan, vermoedelijk beginnen we elk uur of ieder uur, nee, ieder programma, het eerste uur met een special van een bepaalde artiest.
1: Okay.
0: Dat is in de bedoeling.
1: Nou, dat vertel ik dan wel weer even op de maandagavond, wanneer het zover is.
0: En we gaan tweede uur beginnen met de Bellamy Brothers. En Forever Ain't Long Enough is geschreven door David Bellamy. En dat staat op het album Double Deck There. Dat is uitgebracht in 2024. Het is een album waar onder andere Gene Watson ook in meewerkt. Wat betekent Double Dog Dare? Naarmate jongeren met elkaar omgaan, zal vroeg of laat de ene jongere

0: Ja, voor altijd is niet lang genoeg.
1: Nou, dat duurt wel lang. Altijd.
0: Niet lang genoeg.
1: Hou niet lang genoeg. Kan ook. Voor het nieuws en de reclame en boodschappen en dat soort dingen. Het weerbericht natuurlijk. Draaiden we naar het laatste nummer van de Texas Tornadoes. Een nummer genaamd Mi Morenita. Wat zoveel betekent als mijn brunette. Dan weten we waar we het over hebben. En dat is van een album genaamd Four Aces. En dat heet dat 1996 alweer. Dan naar 2008. Hey, baby, que pasó? Oftewel, wat gebeurde er? De Nederlandse Tex-Mex groep uit Amerika. En dan wel uit Limburg natuurlijk.
0: Ja.
1: De groep met onder andere voorman Jack Poels. Met een track van dat album Saus. Het nummer wat we gaan rijden, zoals ik al zei. Que pasó was ook dat nummer door Jack Poels. Door hem geschreven natuurlijk, zoals ik zou zeggen. En hij schreef dat nummer voorheen door Archie Meyers en Bill Sheffield. Gecombineerde nummer in 1990.
2: In the Smith. Simone Cox. Yeah.

0: Ja. We hadden het natuurlijk over de Limburgse formatie Rauwenhersen. Met voorman Jack Poels. Een nummer dat bekend geworden is in de tijd door de nummers van de Texas Tornadoes. En Jack Poels heeft daar gewoon een Limburgse tekst op gemaakt.
1: Ja, we gaan naar Kapper het Rood. En dat is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle. Het werd in 1988 uitgebracht als eerste single en titelnummer van zijn derde studioalbum met dezelfde naam. En op 20 april 2023 werd het nummer erkend als het 11e officiële staatslied van de staat Tennessee. We gaan hem horen in de uitvoering van Annie M. May.

0: Ja, Annie and Me. Ja. Daar weet ik niks over te vertellen.
1: Oké, okay, nou dan gaan we lekker verder naar de volgende plaat. We hadden al in het eerste uur een regioartiest uit Leeuwarden. We hebben er nou een hier vanuit de buurt. Dat is namelijk Jack Bottleneck. En die wordt bij dit nummer wat we nu gaan draaien geassisteerd door Johan Keus. En hij laat je weten dat het nummer wat we gaan draaien, Nobody's Blues, dateert uit 2015 en de afkomstig is van zijn album Living the Blues. Naast genoemde heren Bottleneck en Keus worden de heren nog muzikaal ondersteund door gitarist Rick Meijer, Herman Frank en drummer Johannes Blank. En bassist Rob Tijkema. Nobody's Business.

0: naam gedaan. Zaken nemen geen keer. Het was uit 2015. Jack Botlanek en consorten met een nummer genaamd Nobody's Business.
1: Ja, yeah, I'm not a man for this job. En komt van het album Close to Home van Chuck Mead, uitgebracht in 2019. En Charles Lynn Mead is een Amerikaanse zanger, songwriter, gitarist, producer en muzikaal leider. Hij is een van de oprichters van de country rockband BR549.

0: Nou, ik moet mijn ander beroep doen dan.
1: Zei je?
0: Ik zeg, moet wat anders doen.
1: Ja,
0: ik ben niet geschikt voor deze baan.
1: Nou, dan wordt het tijd dat je omschoolt.
0: Ja.
1: Een omscholingscursus. We beginnen met het bespelen van... Bespeel jij een instrument, Harry?
0: Nee.
1: Je pout ook niet? Oké. Nou, als ik misschien nog een keer begin, maar ik denk er niet meer aan. Misschien de ukulele of zo?
0: Ja, weet ik niet. Ik mocht, op een lagere school mocht ik al niet meezingen. Dus,
1: nee, maar je kan nog een instrument proberen te gaan bespelen?
0: Ja, kan wel.
1: Oké.
0: Maar daar geen tijd voor.
1: Oké. De muziek van ukulele Jim, om maar even bij de feiten te komen, combineert soulvolle songs met een opbeurende pop-invloeden. Al meer dan 10 jaar creëert deze Jim een dynamische luisterervaring die mensen van alle leeftijden aanspreekt. Dat zegt men. Het is 2010 wanneer er een album verschijnt met de welluidende titel Ukulele Jim's Jumping Flea Circus. Nou, stel je voor. Floyd springt op je af. Met erop het nummer Yellow Birds.

0: Dat is afkomstig van zijn album uit 2010. Ukuleles Jim's Swing in the Floor Circus. Ja, vandaar het geluid van The Yellow Bird.
1: The Sound of Silence is een nummer van de Amerikaanse folkrock duo Simon & Garfunkel. Het is geschreven door Paul Simon. En de studio-auditie van het duo met het nummer leidde tot een platencontract. En we gaan naar Ethan Gonar. Is muzikant, componist, producer en filmmaker. En in 2011 lanceerde hij zijn tweede YouTube-kanaal, waarbij hij zich volledig op muziek richtte. En hij ging het nummer van The Sound of Silence in een country-jasje zetten. En dit is het resultaat.

0: Ja, zo zal het dus klinken in de country.
1: Nou, dan mag het geluid van stilte wel klinken voor mij, hoor. Dat klinkt helemaal mooi.
0: Ja.
1: Toen Dillard en Clark in 1971 uit elkaar gingen, vormden de bluegrass violist Byron Berlin en gitarist-bassist Roger Bush de groep Country Gazette. Gitarist Kenny Wirtz en banjo-speler Alan Mundy sloten bij de twee aan. Het was Herb Penderson die de song schreef en was gastartiest op de platen van deze formatie Country Gazette. Maar hij toerde niet mee met de groep bij hun optredens. Het nummer Keep on Pushing is trouwens een hit geschreven door Bill Reinhardt en Gene Clark.

0: Counter Your Sets en Keep On Pushing. En dat een track van het album A Trailer In Our Midst.
1: Ja, we gaan naar The Town I Loved So Well. Een nummer geschreven door Phil Coulter. En het gaat over zijn jeugd in Derry, Noord-Ierland. En het nummer is ook vertaald en gecoverd in andere talen. En Philip Coulter is geboren op 19 februari 1942. En Phil is een Ierse muzikant, songwriter en platenproducer uit Derry, Noord-Ierland. Zijn toch bekendste nummers behoren ook Puppet on the String van het Songfestival. En Congratulations, ook van het Songfestival, heeft hij ook geschreven.
0: Oké. Okay.
1: Tenminste, dat staat in de informatie die ik gekregen heb.
0: Ik meen dat Chris Andrews op een gegeven moment nummers voor Cindy Shaw schreef in de tijd.
1: Nou ja.
0: Maar, wie ben ik?
1: Puppet on the String is voor het Songfestival geschreven door Phil Coulter, volgens mijn informatie. Dus
0: oké, okay, nou, we gaan even op zoek.
1: We gaan naar Nathan Carter samen met Phil Coulter, een live uitvoering.

0: duidelijk te horen live. Nathan Kater met Phil Coulter.
1: Jawel, maar je had gelijk gehoord, want ik heb het even nagezocht van dat Puppet on the String. Het was wel Bill Martin en Phil Coulter die dat nummer geschreven hebben.
0: Ja.
1: Maar Chris Andrews die heeft andere nummers voor Sandy Shaw geschreven. Daarom zat dat even in mijn...
0: Nee, dat kan.
1: Ja, oké. Okay. Hebben we alles weer rechtgezet. De Blue Ridge Rangers, dat was het debuutalbum, het debuut soloalbum kan ik eigenlijk zeggen, van de voormalige voorman van de Creedence Clearwater Revival. Oftewel natuurlijk bekend door namens John Fogerty uit 1973. Bij de eerste release werd het album toegeschreven aan de Blue Ridge Rangers zonder de vermelding destijds van de naam Fogerty op de hoes. Hij koos hier destijds voor om afstand te nemen van zijn Creedence-erfenis. Iets wat later weer hersteld is trouwens. Op dit album speelt John Fogerty alle instrumenten zelf. En dan heb ik het over het nummer Blue Ridge Mountain Blues.

0: Ja, dat was er niet. De man van de Creedence, oftewel John Fogerty van zijn album The Blue Ridge Rangers uit 1973 met de Blue Ridge Mountain Blues.
1: Ja, we blijven even wat bij de Ierse muziek. Het beroemde Ierse nummer Home to Donegal werd geschreven door Patsy Cavanaugh, een Ierse singer-songwriter uit Greencastle in Aineshowen, County Donegal. Het is geschreven nummer eind jaren 80 en sindsdien is het uitgegroeid tot een iconisch volksnummer voor de regio. Dat beroemd is geworden door covers van artiesten, onder andere Daniel O'Donnell. Maar ook onze Ben Steeneker heeft er zelfs een Friestalige uitvoering van gemaakt. Het van Friesland heet dat. We gaan nu Home to Donegal, inderdaad, Patsy Cavanaugh.

0: Ja, de Friestalige uitvoering is dan Het van Friesland van Ben Steyndecker.
1: Nou, je hebt het over Ben Steyndecker. Ik heb eentje liggen van Ben Steyndecker samen met zijn dochter. The Godfather of the Dutch Country Music. Dat is de bijnaam van deze Ben Steyndecker. Geboren in Hege in 1935 en is onderhand 91 jaar oud.
0: Joh. Jazeker. Hij treedt niet meer op.
1: Nee, dat is niet meer?
0: Nee.
1: Nou, dan goed dat we iets gaan draaien van de man. Hij startte zijn country loopbaan in de jaren 50 van de vorige eeuw. Natuurlijk in de begeleidingsband van de uit Apeldoorn afkomstige zangeres Lydia Tuinenburg. Met de groep Lydia en haar Melody Strings had hij in 1959 zijn eerste hit te pakken in ons land. En dat was dat nummer, dat kennen we natuurlijk van Henk Lokknippers, dat meen ik. Send Me the Pillow.
0: Ja.
1: En vandaag een opname uit 2017 van deze Ben Steyndecker samen met zijn dochter Carmen. Dat nummer When My Blue Moon Turns to Gold.

0: Ja, dan is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Vliegen de twee uurtjes zomaar om op deze vrijdagavond. In deze studio hier in Burgum Live. En dan luisteren naar Country Rants samen met Harry Ettema. Elk jaar doen we dat even zo eind juni om het seizoen af te sluiten.
1: Ja, maar we gaan gewoon rustig door. Alleen, we hebben geen vaste items meer.
0: Nou, je begint in ieder geval weer met de seizoenartiest. Maar die begin je pas in september.
1: Ja, in september weer.
0: Okay.
1: Maar het kan zijn dat ik er toch even nog een extra special ertussendoor gooi.
0: Even wat improviseren?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ik heb al een flink aantal specials klaar liggen. Dus,
0: dan kan je maar los in feite.
1: En dan gaan we de eerste uur gaan we special doen. Okay. Tenminste, dat is de bedoeling.
0: Nou, ik ben er aanstaande zondag weer in mijn programma op de zondagavond. Tussen de klok van 9 en 10 uur. Dat heet Met de voet tussen de deuren. En in dat programma draai ik de tweede half uur de hits die nieuw binnenkomen uit de Muziek Express. Top 50 van 1966 dit keer. En in het eerste half uur dan maak ik altijd een speciaal item. En dat is nog steeds een verrassing. Het gaat dit keer over wat zigeunermuziek.
1: Oh, is dat niet pijnlijk? Met de voet tussen de deur?
0: Nou, als je me niet te hard drukt, hè. Dan blijf je in ieder geval binnenkomen. Hè? Als je dus die voet tussen de deur. En maandag ben ik het natuurlijk al weer. En dan tussen de klok van 8 en 10 uur met het programma genaamd Wat draaien menu.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook een artiest van de week. Hè? Dan draaien we muziek van onder andere Bruce Springsteen.
1: Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Ik denk dat ik volgende week begin met Joey en Rory.
0: Oké. Als artiest van de week.
1: Ja. Nou, niet van de week, maar als special eerste uur. Ja.
0: Oké. Okay. Nou Harry, het was weer leuk deze
1: avond.
0: We hebben, zoals ik zei, de uurtjes vliegen om en we hadden nog een hele lijst.
1: Ja, ik had
0: we waren het tot volgend jaar.
1: Ja, zeker. Ik zou zeggen, bedankt Martin.
0: Graag gedaan, joh.
1: En we zien elkaar wel weer.
0: Dat denk ik wel.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een steda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. De steda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een eenjarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
10: Paken, zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden.

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

Beste luisteraars, we hopen dat u heeft genoten van deze heerlijkheden uit het verleden. U kunt de uitzending nogmaals beluisteren op maandag 7 uur en woensdag 3 uur. Voor nu, blijf gezond en graag tot horen.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
5: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: baarsmazitcomfort.nl.
7: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

Ja, een hele goede avond en welkom bij de nieuwe aflevering van Even Wat Oors, aflevering 310. Ja, de eerste twee uurtjes helaas zonder Henk. Maar ja, na 10 uur is Henk wel weer van de partij met Janne Hoogstra aan tafel en met Jert van Popta. Ja, we hebben natuurlijk de album van de maand, Ant Moran, vanavond nog na 10. En natuurlijk Jert, die brengt natuurlijk

haar films. Ja, en Henk die is zelf de eerste twee uren niet aanwezig, nog onderweg. En dat komt met de Stefan Janssens vijfde zomertuur in de Benelux. En hij ging het niet halen. Daarom gaan wij de komende twee uren de zomerse klanken te horen brengen. Ook voor RTV NOF. Waar we natuurlijk tussen 10 en 12 ook te horen zijn met tussen de eerste twee uren. Natuurlijk beginnen we de tweede uur ook nog met de laatste keer de kriebelige lentehit. Volgende week hebben we natuurlijk denk wel in een iets van een zweterige zomerhit. Als we die Henk die heeft hem denk ik wel gevonden. Maar in ieder geval, wij gaan wel de zweterige temperaturen comfortabeler maken. Ik heb de airco opgezocht vanavond. Want die warme temperaturen van vanmiddag, die zijn zwaar, zijn vervelend. En ik denk dat Bananarama er wel een bijpasselijke nummer voor gemaakt heeft. Want dit is Cruel Summer.

Tame Impala met Dracula, die afkomstig is als derde single van hun vijfde studioalbum Dead Beat. Ja, daarvoor gingen we nog even terug in de tijd naar 1994 met Summer in the City van Joe Cocker. Ja, 1994 alweer, dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja, met die, eigenlijk wel code rood en code oranje, code geel, man, die weercodes. We zijn er niks voor niks. Het was ook warm vandaag. En daarom ook zomerse muziek op de radio. En over zomerse muziek gesproken. Op zomerdagen heb je ook vaak zomernachten. Ja, en dan hebben we een troubadour uit Friesland weg. Die zichzelf Grimtosk noemt. En Boombeteel bezig is met een troubadour tour. Die volgende week komt hij aan bij Café De Kater in Baard. Maar komt ook nog naar Scooters Café in Leeuwarden volgende maand. En Jesterijn, daar komt hij ook nog heen bij Bergsma. En Boorsum gaat hij ook nog heen. Nou ja, er is deze zomer genoeg te doen omtrent Grimtosk. Ja, en om dan toch in de klanken van de zomer te blijven, horen we nu even Simmernacht.

Ja, helaas moet ik het drinken zelf regelen vanavond. Maar ja, blijf goed gehydrateerd. Drink genoeg water of een andere verkoude versnapering. Maar de heren Post Malone en Blake Shelton met Pour Me a Drink hoorde je zojuist voorbij komen. Ja, en daarvoor nog de band uit Ierland weg. Thea Matrona met Dead Man's Heart. Ja, en momenteel is hij nog bezig met de laatste paar optredens hier in de Benelux. Steven Jansen is deze maand on tour in Nederland. En Steven Jansen heeft al aardig wat opzetten. Maar vandaag nog eentje, morgen nog één, zondag nog één. Volgens mij maandag ook nog stiekem mee. Maar in ieder geval, 18 juli is hij dan weer terug in Zuid-Afrika voor een, recap. Zoals we het maar mogen noemen in Zuid-Afrika, hoe hij het heeft gehad met de vijfde zomertour hier in Nederland. En dus nog een paar te gaan. Ja, als je toch nog naar een optreden wil, nou, ik hoop dat je nog ergens plek is, want je kan nog eventueel naar Leuven toe in België. Daar is je bij de rugbyclub Zuid-Afrikaanse Braai. En 28 juni is je bij Brugvlucht evenement in Vegelingsoord. Is wel wat dichterbij misschien. En misschien is er nog plek. Nou, ik zou in ieder geval de socials in de gaten houden van Henk Jansen. Maar ook van Steven Jansen zelf. En nee, het is geen familie van elkaar. Maar we gaan wel even naar muziek van Steven. En dit is zijn versie van The Wind of Change.

Ja, de zomerse klanken van Julio Iglesias en Quiero. En ja, dan mag je er ook nog wel bij stilstaan dat hij 3 keer in het Nederlands is vertaald. Dat ook nog door Ria Valk in 1972 met het nummer Waar zijn de zomers. Ook door Joe Valli als de vertaling Kind van de Zon uit 1992. En dan ook nog eens een keer door Frank Galan als het nummer Leef in 2012. Ja, er zijn natuurlijk meerdere vertalingen geweest, maar ja, origineel klinkt die ook nog altijd heel erg goed. Daarvoor hadden we de Mexicaanse, hoe noemen we het? De zomerse gitarist, of de gitaarspeler. Santana met Rob Thompson in Smooth. En de zomerse klanken gaan natuurlijk gewoon rustig door. En ik doe er meestal ook nog wel eens even een stapje bovenop qua tempo, want we gaan wel even ook wat zomerse dance nummers draaien. Doe er niet zoveel, doe nummer 2, maar de eerste die we gaan krijgen is helaas al de overleden Zweedse DJ Avicii. Ja, er is zelfs nog een documentaire geweest over hoe het er aan toe gaat in de dancewereld. En ook daar zijn de meeste DJ's behoorlijk van geschrokken. En daardoor ook eigenlijk zijn schema's hebben erop lopen aanpassen. Nou ja, ze hebben het druk genoeg door de wereld heen met festivals. Ja, helaas gaat er dan dit weekend een festival de streep door wegens Code Rood. Wat niet iedereen zo blij is. Zo hard gaan wij er niet aan toe. De volgende die erachteraan komt is van een Oekraïense DJ. Ja, of ze er nog steeds rondloopt of woont. Ik ben bang voor niet, want ze is gelukkig vaak genoeg onderweg. Ik heb het namelijk over Miss Monique en met het nummer Subterranean, die komt erachteraan. Maar eerst dus de Zweedse Avicii in samenwerking met Vargas en Lagola. Dit is a friend of mine.

Ja, met Kylie Minogue en Padam Padam zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Even Wat Oors. En straks in de tweede uur hebben we natuurlijk die kriebelige lentehit voor de laatste keer. Volgende week. Maar volgende week nog niet. Over twee weken dan wordt er bekendgemaakt wat dan de kriebelige lentehit wordt. Maar in ieder geval nog voor de laatste keer vanavond. Krijgen we nog Quo met de kriebelige lentehit op de start van het tweede uur. En natuurlijk meer zomerse muziek komt er natuurlijk ook aan. Waaronder Annemarie en Shania Twain komen voorbij. Taylor Swift komt ook voorbij. En ook nog uit Friese bodem, Ammonia Caramel en et cetera komen nog voorbij in de tweede uur. Dus nog genoeg muziek in de zomerse sfeer en voor vanavond. Dus ik zou zeggen, blijf rustig hangen. We gaan eruit met in ieder geval nog muziek van The Dash Band met Let It Whip. En als er dan nog wat tijd over is, dan komt ook nog live voorbij met Plain Lies on the Riverside. Ik zou zeggen, tot zometeen.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twaarde Hoeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, helaas vandaag voor het laatst als de kriebelige lentehit Quo en Restless Mind met Het Vliet. Wat over het gebied in Leeuwarden gaat. Het Vliet. En ook wel wordt gezegd van dat het nummer 1 op 1 is met wat er ook wel gebeurt daar in dat deel. Maar voor het laatste keer dus als kriebelige lentehit. Nou, hij zal sporadisch nog wel eens een keer voorbij komen, denk ik, in de uitzendingen, maar niet meer elke maand. Want over 2 weken hebben we ergens iets van een zwoele zomerhit. Een hete, smeltende zomerhit. Nou ja, in ieder geval Henk, die is weer op zoek geweest naar een nieuwe nummer voor de komende periode. Als de zomernummer van Even Wat Oors. Ja, wat dat dus is, dan moeten we even 2 weken verwachten. Ja, wat gaan we dit 2e uur nog allemaal doen? Nou, we gaan in ieder geval lekker door met de heerlijke zomerse platen. Met die warme temperaturen. Ik wilde ook niet te veel doen met de warme temperaturen. Die zijn gemeten vandaag. En dit weekend nog voorbij gaan komen. Dus we proberen wel een beetje verkoeling op te zoeken. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, in ieder geval zometeen met Tupac en Dr. Dre met California Love. Maar eerst nog eventjes naar een ander deel in Amerika. Will Smith in Miami.

Anne-Marie en Shania Twain met Unhealthy. En ja, de ene was voor het eerst afgelopen week, een paar weken terug, voor het eerst op de Malediven. Om wat mooie samenwerkingen aan te gaan met optredens. Ja, de andere staat momenteel in Engeland in het voorprogramma van Harry Styles. Shania Twain, die momenteel in Engeland als voorprogramma van Harry Styles. En Anne-Marie was dus voor het eerst in haar leven op de Malediven. En tevoren hoorden we natuurlijk nog even Tupac. Ja, helaas al niet meer onder ons. Met Roger en Dr. Dre met California Love. En daarvoor nog zomerse plaatjes van Will Smith en Miami. Nou, over zomer gesproken en gelukkig nog niet voorbij. Maar ja, het zou me best verdrietig wezen dat het toch weer voorbij is. Nou ja, de temperaturen van 30 graden, ja, die zijn er wel voorbij. Nou ja, misschien al 40. Die zijn er misschien voorbij. Maar de 20 graden, die blijven nog. Maar Lana Del Rey, die heeft dan wel een beetje een sadness onder dat de summertime is. Want hier is Lana Del Rey in Summertime Sadness.

Het is de titeltrack van de nieuwe film Toy Story nummer 5. En als je toch met deze warme dagen nog wat verkoeling wil gaan zoeken, ik denk dat een bioscoopje ook wel rendabel is voor een kleine verkoeling als het te warm is. En het is een reden waard om de film te gaan kijken. Het was de titeltrack van Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dat momenteel het ook goed doet in verschillende hitlijsten. Ja, daarvoor natuurlijk Jennifer Samudio met Hartswater. Die mogen we natuurlijk ook niet ontbreken in de playlist van Even Wat Oors. En over verkoeling gesproken. Misschien was je vandaag onderweg in de warme weer. En moest je een bammetje uit het vuistje doen. Hè? Breakfast on the road. Ja, wie weet heeft dat überhaupt gelukt. Vandaag in die hitte, hopelijk niet al te erg met files en dergelijke vandaag gehad of iets dergelijks. Je weet het nooit, ik gelukkig niet, ik was zo weer thuis. Maar een ontbijtje terwijl je on the road bent, heb ik vorige week wel gedaan toen ik in Noorwegen was op bezoek. En daar ook wat leuke... plekken bekeken en dan neem je altijd wel even wat mee onderweg, waaronder dus Breakfast on the Road. Dit is Ammonia Caramel.

De Gypsy Kings. En ja, oorspronkelijk komen de families uit Spanje weg. Maar met de Spaanse burgeroorlog vluchten de grootouders van de broers Reyes en Baleardo. Vanuit Catalonië naar Zuid-Frankrijk. En ja, toen kwam de muziekgroep, werd toen samengesteld. Ja, door in Zuid-Afrika, dus door de families uit Arles en Montpellier. En ja, ze maken een soort van flamingo muziek. En de muziekstijl die de Cubaanse rumba en de Spaanse flamingo laat samensmelten tot een zeer vrolijke en dansbaar geheel. Dus ja, en nog steeds zijn deze mensen nog steeds aan het spelen. Op ja, hun oudere leeftijden. Want ja, Nicolas Reyes en consorten ja, doen het nog, is nog steeds goed met de heupjes. Daarvoor hadden we de band The Latums met Not a Bed of Roses. En ja, net zoals in het eerste uur gaan we ook even in de tweede uur nog even een paar zomerse dance nummertjes erdoorheen doen. Doe er meestal niet veel, want ja, volgende week dan hebben we natuurlijk weer een even wat oors dance bij Spannenburg. Dus ja, dan krijgen we weer genoeg dance om de oortjes. Maar ja, toch nog even een paar zomerse dance nummers. Ja, mag niet ontbreken. Waaronder ja, zometeen al Love is on the Sun van David Guetta en Sam Martin. En ook Adaptive Maya komt voorbij. Maar zoals ik al zei, David Guetta en Sam Martin krijgen jullie als eerst.

Olaf Basowski en Mackie One met Waterman kwam er nog even achteraan. En ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het tweede uur van Even Wat Oors hier bij Radio Spannenburg. Bij Spannenburg gaan we zometeen nog verder met natuurlijk uurtjes 3 en 4. In ieder geval wil ik ook van deze weg de luisteraars van RTV NOF bedanken voor het luisteren. En natuurlijk volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van Even Wat Oors. Ja, we gaan eruit met nog twee nummers voor de klok van voor het nieuws. En dat is in ieder geval de band Ghost met Call Me A Little Sunshine. En daarachteraan krijgen we ook nog Stevie Nicks met Edge of 17. We zeggen veel plezier met Henk Jansen en de filmmuziek. En natuurlijk ook nog eens een keer met Tjeerd van Popta en de metal. En ja, volgende week ben ik bij Spannenburg terug met een Even Wat Oors Dance. Met ja, heerlijke dancemuziek. En ja, bij de eerstvolgende reguliere uitzending. Dan hebben we in ieder geval weer een nieuwe tweede uur starter. Ja, wat de naam van die tweede uur starten wordt, ja, daar mogen we nog even over gaan discussiëren. Maar in ieder geval wordt het volgens mij wel een zinderende zomerhit. Dus ja, in ieder geval blijf luisteren. Ik wens jullie een prettig weekend en in ieder geval tot de volgende keer.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode farie, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de half aap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar

aardbevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.